Adeksel-Deeuwen. Wie dat je iets wezen, wat er allemaal is in het dunneet. Roch en neer op alle Fransen. De courante in machtaffen, dat hoeft me een verregeet. Alleen zij schieren op zief gerissen.